0: is 3 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
1: FM. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Magic

0: is 4 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
1: FM. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid. Onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Het is 5 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
1: FM. Goedemorgen, ik ben Afton van der Meijs. Bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de 2 steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Wat er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
7: Het is 6 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
8: FM. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde kort na elkaar. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Ze bekijken ook of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. De politie onderzoekt een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder berichten over een omstreden aanhouding in Zeist. Volgens de politie kwamen er op social media veel beledigingen en bedreigingen binnen. De aanhouding wordt onderzocht nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe een zwangere vrouw hardhandig wordt weggetrokken door agenten. En de videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. Hij mocht al meekijken bij doelpunten, strafschoppen en rode kaarten, maar met de nieuwe regels mag de VAR ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gaan op 11 juni in. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er een mix van zon en wolken en vooral landinwaarts kan het in de loop van de dag regenen. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat
4: een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
6: Het is 7:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic FM.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Den Haag zijn vannacht 2 steekincidenten geweest. Eentje in een winkelgebied, de andere bij het Centraal Station. Er vielen 3 gewonden. Of de steekpartijen iets met elkaar te maken hadden, is nog niet bekend. Lokale media schrijven dat ze 5 minuten na elkaar gebeurden. De snelweg A4 richting België is nog altijd voor een deel dicht na een dodelijk ongeluk afgelopen nacht. Dat gebeurde dicht bij de Belgische grens. Wat er precies is misgegaan, kon de politie nog niet zeggen. Zolang het onderzoek nog duurt, moet verkeer richting België vanaf knooppunt Markizaat omrijden via Hazeldonk. Amerika heeft afgelopen weekend verschillende Iraanse doelen aangevallen. Het gaat om radars en commandocentra rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika worden die gebruikt om droneaanvallen mee uit te voeren. Iran zegt dat het als reactie een militaire basis heeft aangevallen die door Amerika wordt gebruikt. En in een grot in Italië is een grote reddingsactie bezig. Een onderzoeker zit vast op 120 meter diepte omdat er een rotsblok op zijn voet is gevallen. Hoe dat kan worden weggehaald weten reddingswerkers nog niet. Wel is begonnen met het verbreden van de grot. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend is droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Magic.
3: The music is magic.
4: The music is magic.
2: Dit is Magic FM.

0: Het is 8 uur. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een stroomstoring zorgt voor problemen in de Groningse gemeente Eemsdelta. Door een korte brand in het transformatorstation viel de stroom uit in een groot gebied rondom Delfzijl. Daardoor blijven onder meer spoorwegovergangen dicht en kunnen bruggen niet worden bediend. Energiebedrijf Enexis werkt aan een oplossing. De politie zoekt uit of twee schietpartijen in Den Haag vannacht iets met elkaar te maken hebben. Er vielen 3 gewonden en volgens lokale media zat er maar 5 minuten tussen de incidenten. Die waren in Hartje Centrum en bij het Centraal Station in de buurt. De politie zoekt beelden en getuigen. Op de snelweg A4 richting België was vannacht een dodelijk ongeluk dicht bij de grens, bij Ossendrecht. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Door het incident moest de weg lang dicht voor onderzoek en opruimwerk. Maar sinds een uurtje kan het verkeer er weer langs. En het Amerikaanse leger zou de afgelopen 3 weken in het geheim zo'n 70 schepen door de straat van Hormuz hebben geloodst. Die hebben zo de blokkade van de zeestraat door Iran kunnen omzeilen. Ze hadden hun zenders uitgezet om niet op te vallen. Afgelopen weekend viel Amerika nog doelen aan rond de zeestraat. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel. In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: The music is magic.
2: Dit is Magic FM.

0: er ook gebeurt, vandaag verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of straks eindelijk je baby slaapt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, we testen vandaag rond 12 uur het NL Alert.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Het is 9 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
13: FM. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het aantal nieuwe TBS-patiënten is vorig jaar met tientallen gedaald. Maar toch zijn alle bedden in de klinieken bezet, blijkt uit nieuwe cijfers. Mensen blijven langer zitten omdat ze niet naar de reguliere GGZ kunnen doorstromen. Dat zorgt ook voor wachtlijsten voor wie vanuit de gevangenis naar een TBS-kliniek moet. Na 12 uur is een man bevrijd uit een grot in het noorden van Italië. Hij kwam gisteren aan het eind van de middag vast te zitten toen een rotsblok losliet. Dat gebeurde op 120 meter diepte. Hij kon zijn been niet meer bewegen en niet zelfstandig naar boven klimmen. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen en beelden van 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag vannacht. Daarbij vielen 3 gewonden. Of er een link is tussen de steekpartijen is niet bekend. Wat opvalt is dat er maar 5 minuten tussen de ene en de andere zat, melden lokale media. En door een stroomstoring blijven in het Groningse Delfzijl en omgeving spoorwegovergangen dicht. Ook bruggen kunnen niet open. Daarom moet het verkeer rekening houden met langere reistijden. Verder zitten ongeveer 1400 huishoudens zonder stroom. Energiebedrijf Enexis hoopt alles tegen de middag te hebben opgelost. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog en zonnig. Later meer bewolking en een toenemende kans op een bui. Vanmiddag vooral in het oosten. Voor 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Magic.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
9: Te groot? Bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: Geniet van

0: borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier. Magic.
9: The music is magic.
10: The music is magic.
11: Dit is Magic FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Tot verdikken me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
21: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
22: Klopt, minstens 2 dagen per week.
21: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
21: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Het is 10 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
24: FM. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
25: Steeds vaker moeten TBS'ers langer dan nodig in klinieken blijven, omdat in gewone GGZ-klinieken te weinig bedden zijn. Dat zorgt ervoor dat de TBS-klinieken minder nieuwe mensen kunnen opnemen en er dus ook een wachtlijst is in gevangenissen. Vorig jaar kregen ongeveer 1700 mensen een TBS-behandeling. In Rotterdam is iemand overleden toen hij of zij met de auto in de Nieuwe Maas terecht kwam. De regionale omroep meldt dat een voorbijganger de auto onder water zag verdwijnen bij het voormalige zwembad Tropicana. De bestuurder is nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is na 12 uur gelukt om een onderzoeker te redden uit een grot in Italië. Hij zat vast op 120 meter diepte en hem bevrijden was lastig omdat er een rotsblok was gevallen. Daardoor kon hij zijn been niet bewegen. Reddingswerkers hielden contact via een speciale telefoonlijn die naar hem toe was geschoven. En trainer Arne Slot, die dit weekend werd ontslagen bij Liverpool, heeft in een open brief in de regionale krant afscheid genomen van de club, de staf en de supporters. Daarin haalt hij onder meer het halen van de landstitel aan, een beloning voor hard werken. Slot zegt verder dat hij vol vertrouwen is over de toekomst van Liverpool. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl.

0: kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Joujou.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Hey,
6: magic. The music is magic.
7: The music is magic.
6: Dit is Magic FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Serieus?
17: Wat een geld.
19: 18.000. Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
24: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
25: Oranje fans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Het is 11 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
2: FM. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de Raad van State ligt, worden de regels rond het naderende vuurwerkverbod strenger. Het gaat vooral om uitzonderingen voor verenigingen en stichtingen. Die kunnen simpel ontheffingen aanvragen en zo toch veel vuurwerk afsteken. De belangrijke adviseur van het kabinet vindt dat ingaan tegen het doel van het verbod, een veilig oud en nieuw. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam van een vermiste Nederlandse vrouw gevonden. Ze was sinds vorige week maandag niet meer gezien. Volgens een regionale krant verbleef ze in een hostel en raakte ze vermist tijdens een wandeling. Buitenlandse Zaken weet van de vermissing, maar wil niet bevestigen dat ze is gevonden. De ingang van een Rotterdamse woon- en werktoren in het centrum is beklad en vernield. Er zit rode verf op de gevel en er zijn ramen ingeslagen, meldt regio Omroep Rijnmond. Een pro-Palestijnse groep wil een statement maken richting transportbedrijf DSV, dat banden zou hebben met Israël. En vannacht hebben ruim 90 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel overnacht in Warffum. 3 mensen kozen ervoor om bij het aanmeldcentrum buiten te slapen. De evenementenhal in Warffum was voor het laatst beschikbaar. Waar mensen komende nacht terecht kunnen is onduidelijk. Het Rode Kruis vindt dat zorgelijk. En dan nog het weer van Weer Online. Het is droog met geregeld zon. Vanmiddag komen er meer wolken en eind van de middag kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond is het nog een poosje zonnig. Morgen vallen er veel buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Magic.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Renault.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook

0: terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buurvrouw.

0: tips voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Magic. The music is magic.
2: The music is magic.
1: Dit is Magic FM.

0: belasting.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Het is 12 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Justitie onderzoekt een mogelijk datalek in de gevangenis van Vught. Toen een van de gevangenen een laptop opende, zou hij het strafdossier van een medegedetineerde te zien hebben gekregen, in plaats van zijn eigen. Volgens justitie staatssecretaris Van Brugge kan het zijn dat procedures niet goed zijn gevolgd. Ouders laten hun kind niet meer overal logeren. Bij opa en oma of andere familie is oké, maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan, zegt RTL Nieuws. Dat verwijst naar de zedenzaken van de laatste tijd. Experts waarschuwen om niet te krampachtig te zijn. Na een urenlange stroomstoring in de Groningse gemeente Eemsdelta werken de spoorwegovergangen en bruggen in en rond Delfzijl weer zoals het moet. Alleen een paar grote bedrijven zitten nog zonder stroom, maar verwacht wordt dat dat vanmiddag is opgelost. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. En Pieter van der Hogeband is over 2 jaar niet de chef de mission bij de Olympische Spelen in Los Angeles. Team NL kiest voor een andere richting, schrijft de oud-zwemmer op Instagram. Wie hem opvolgt is niet bekend. Van der Hogeband was 2 zomerspelen chef de mission. Hij vond het een enorm voorrecht. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Die buien verdwijnen vanavond en dan is het nog een paar uur zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Magic.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Magic. The music is magic.
5: The music is magic.
4: Dit is Magic FM.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Het is 1:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die iets te maken zou hebben met de dood van een voetbaltrainer uit Berchem heeft eerder TBS gekregen. Dat zegt het OM. De verdachte was 3 jaar geleden betrokken bij een geweldsincident in Ede. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot. De hardloopevenementen in Amersfoort, Groningen en Utrecht, waarbij dit weekend mensen niet lekker werden door de hitte, hadden hun veiligheid op orde, zegt de Atletiekunie. Die houdt het erop dat niet alle deelnemers zich goed op de warmte hadden voorbereid. Er deden duizenden lopers mee, de meeste hadden geen last. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn benedenbuurvrouw in Rijswijk zegt dat zij het zelf heeft gedaan. Volgens hem maakte ze hem zwart en als dat niet was gebeurd had hij 2 jaar geleden niks gedaan. Het slachtoffer schreef in een brief dat de man haar stalkte en dat ze dacht dat hij haar ooit zou vermoorden. En het Nederlands elftal traint in de aanloop naar het WK voor het eerst achter gesloten deuren. Gisteren was de zogenoemde uitzwaartraining waar 1500 fans bij waren, maar nu kan er niemand meer meekijken. Aan het eind van de middag komen de media wel aan de beurt, dan mogen zij met de spelers praten. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Magic.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Welke klus je ook wilt aanpakken. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Oranje fans opgeven.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter.

0: plug-in hybride.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Magic. The music is magic.
3: The music is magic.
2: Dit is Magic FM.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches are looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
2: Het is 2:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Transavia denkt niet dat er nog vluchten sneuvelen door technische problemen. Vorige week gingen ruim 20 vluchten niet door. Dat kwam omdat er van alles tegelijk misging, zegt de maatschappij. Nu staan we er goed voor, zegt een woordvoerder. Vorig jaar moesten vluchten uit het schema door een tekort aan toestellen. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het Outbreak Management Team. Dat vertelde auto-NT-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet naar versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Het tennistoernooi van Roland Garros heeft een flinke boete uitgedeeld. De Paraguayaanse tennisser Vallejo maakte seksistische opmerkingen naar een vrouwelijke umpire. Hij zei onder meer dat een man zich beter kon verzetten tegen het veeleisende publiek. Vallejo moet €65.000 betalen. En de kaartverkoop voor de nieuwe concertreeks van Celine Dion in Parijs gaat zo hard dat er volgend jaar 10 extra concerten komen. Die zijn in mei, meldt Dion op Instagram. De tour begint in september. Celine Dion heeft jaren niet opgetreden omdat ze leidt aan een ziekte die bewegen lastig en pijnlijk maakt. En dan nog het weer van Weer Online. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Magic. The music is magic.
11: Dit is Magic FM.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
2: lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry.
1: Maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Het is 3:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
7: FM. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Op een bouwplaats in Utrecht is iemand overleden bij een bedrijfsongeluk. Het slachtoffer raakte bekneld bij sloopwerk. Er zou iets zijn losgekomen van een bouwkraan waardoor het slachtoffer werd geraakt. De bouwplaats is afgezet met schermen. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een man uit Den Bosch wordt verdacht van ontucht met zijn twee jonge pleegzoons en het maken van kinderporno. Zelf zegt hij dat hij er alleen over fantaseerde, maar uit camerabeelden zou blijken dat hij ook echt aan zijn kinderen zat. Justitie heeft 4 jaar cel geëist. Zijn echtgenoot staat later vandaag voor de rechter. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En het bedrijf dat we kennen van de beroemde I Amsterdam letters op het Museumplein is failliet. Reclamebureau Kessels Kramer. Dat verzorgde ook campagnes voor bijvoorbeeld telecombedrijf Ben. Dat het bureau nu failliet is, komt doordat 3 grote klussen plotseling niet doorgingen. Misschien komt er een doorstart. Het weer van Weer Online? Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Vanavond is het droog en zonnig. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Magic.
7: The music is magic.
8: The music is magic.
6: Dit is Magic FM.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten. Producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Het is 4 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic FM.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een wolf die vorig jaar voor problemen zorgde op de Hoge Veluwe mag niet worden doodgeschoten. Gelderland had een vergunning gegeven voor het afschieten, maar trekt die in na een uitspraak van de rechter. Die vindt dat de provincie niet goed heeft uitgelegd waarom de wolf dood moet, want er waren al maanden geen incidenten meer. Al snel na de eerste coronabesmettingen in ons land werd duidelijk dat je het virus niet kan tegenhouden met alleen bron- en contactonderzoek. Dat heeft de burgemeester van Den Bosch gezegd tegen de coronacommissie van de Tweede Kamer. Vlak na carnaval in 2020 greep corona snel om zich heen in Brabant. Er was toen nog weinig over bekend. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Die zeiden dat hij onder het rijden op zijn telefoon zat, vaker te hard reed en ook vaker spoorbomen negeerde. Dat laatste lijkt hier ook te zijn gebeurd. En de twee nieuwe directeuren van Feyenoord zijn vandaag voor het eerst aan het werk gegaan, maar gaan nu nog niks veranderen. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud hebben Feyenoord wel van buitenaf gevolgd, maar kennen nog geen details. En dat moet eerst gebeuren. Of trainer Robin van Persie mag blijven is ook nog niet zeker. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, mam?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Het is 5:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic FM.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Joodse organisaties stappen naar de rechter om Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Ze vinden wel dat hij vervelende en antisemitische dingen heeft gezegd, maar dat is niet genoeg voor een verbod. Kanye West staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Er zijn volgens NRC toch weer beelden van kindermisbruik opgedoken op de beruchte porno-site motherless.com. Die was eerder door justitie uit de lucht gehaald. De site kwam weer online en beloofde dat ze illegale beelden zouden tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. Op Malta is een vuurwerkfabriek ontploft. Zeker 2 mensen raakten gewond. Dat zouden boeren uit de buurt zijn. Er zou ook vee zijn omgekomen. Op internet gaan beelden rond van de ontploffing vanmorgen. Daarop is te zien dat gebouwen trilden en ruiten sneuvelden. De rook werd op bijna heel Malta gezien. En de wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster aanviel en voor andere problemen zorgde, hoeft niet meer dood. Eerder gaf Gelderland toestemming om de wolf af te schieten, maar een rechter stak daar een stokje voor. De provincie laat het daar nu bij, want de wolf is er al maanden niet meer gezien en lijkt vertrokken. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en een graad of 21. In het binnenland kan ook een bui vallen. Vanavond verdwijnen de buien en schijnt de zon nog. Morgen overal stevige buien met soms ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Magic.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: The music is magic.
2: Dit is Magic FM.

0: Het is 6:00. Dit is het nieuws op Magic FM.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Drenthe helpen ze het aanmeldcentrum in Ter Apel een handje. Asielzoekers die daar niet kunnen slapen worden naar een sporthal gebracht in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Daar is de komende 3 nachten plek voor 150 mensen. Maar een blijvende oplossing voor het overvolle aanmeldcentrum is er dus nog niet. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. Maar de inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen arts zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. In de Belgische badplaats Kokseide zijn sinds donderdag ruim 80 dode haaien aangespoeld. Wetenschappers denken dat ze als bijvangst door vissers zijn teruggegooid. De meeste aangespoelde haaien waren volwassen vrouwtjes, vaak met een ongeboren jong in hun buik. Rond deze tijd trekken ze naar Nederland om te bevallen. En een auto is vanmorgen van de weg gevlogen in Amsterdam-West. Daarbij vloog hij over een fietspad en de stoep zonder iemand te raken. De auto eindigde tegen het politiebureau, meldt AT5. Agenten kwamen meteen naar buiten om de bestuurder aan te houden. Hij zou drugs hebben gebruikt. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt. Het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten, met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Het is 7 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic.
2: Magic FM. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Duitsland heeft de man uitgeleverd aan Nederland. Die wordt verdacht van het neerschieten van een Iranier in Schoonhoven. Hij werd 2 maanden geleden al aangehouden en is sinds vrijdag in Nederland. Het is nog niet duidelijk waarom het slachtoffer werd beschoten. Misschien omdat hij kritisch was op het regime in Iran. Ons land gaat tientallen Palestijnen die een visum hebben om hier te mogen werken of te studeren, toch actief helpen om Gaza te verlaten. Eerst was Buitenlandse Zaken dat nog niet van plan. De eerste 2 Palestijnen zijn al onderweg naar Nederland. Wanneer de anderen uit Gaza kunnen vertrekken is niet duidelijk. Een lichaam dat dit weekend werd gevonden in Colombia is van een Nederlandse vrouw. Haar familie heeft dat bevestigd. De vrouw werd sinds vorige week maandag niet meer gezien nadat ze was gaan wandelen. Het lichaam werd volgens een Colombiaanse krant gevonden in een meer, maar het is niet bekend hoe ze daarin is beland. En oranje spits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In drie stappen.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Magic.
2: The music is magic.
3: The music is magic.
1: Dit is Magic FM.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시러

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Het is 8 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic FM.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Tegen twee mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten. Maar volgens een advocaat gaat het alleen maar om spelen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europa allemaal doet om de eigen defensie te versterken. En het kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n €200 miljoen, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt er gevaar door vocht en schimmel. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond is het eerst nog zonnig, later raakt het overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Magic.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Het is 9 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een industrieterrein in Herugowaard zijn meerdere mensen neergestoken. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er zijn en waarom ze zijn aangevallen. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot, melden regionale media. Wat er precies gebeurt op het industrieterrein is niet duidelijk, maar er mag niemand meer op of af. De agent die bij een arrestatie in een AZC in Zeist een vrouw naar de grond trok, had geen idee dat ze zwanger was. Anders zou hij volgens de politie niet zulk geweld hebben gebruikt. Een filmpje van het incident van 2 weken geleden zorgt op social media voor veel boze reacties. Een Belgische seriemoordenaar mag na bijna 50 jaar de gevangenis uit. Hij is nu 78 en krijgt een enkelband. De man heeft in de jaren 70 6 moorden gepleegd, waaronder op een compleet gezin. Dat leverde hem eigenlijk de doodstraf op, maar dat werd omgezet naar levenslang. Nabestaanden zijn niet blij dat hij vrijkomt. En een straat in Volendam heeft sinds vandaag niet meer de naam van een foute burgemeester uit de Tweede Wereldoorlog, meldt regioomroep NH. De burgemeester van Baarstraat was vernoemd naar een collaborateur. Hij voerde Duitse maatregelen uit en werkte mee aan de vervolging van Joden. En daar wil Volendam geen straat naar vernoemd hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar...

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Stop met luieren en kom naar de babydeal-dagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting.
6: En ook in de bonus.
5: AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Het lekkere van Albert Heijn.
8: Het is 10 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic FM.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in Heerhugowaard is 1 dode gevallen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Die zouden er slecht aan toe zijn en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt een bedrijfsgebouw onder schot. De dader zou misschien nog binnen zitten. Het is niet bekend waarom de mensen werden neergestoken. Er is verdeeldheid in de coalitie over het besluit van het kabinet om tientallen Palestijnen actief te helpen om Gaza uit te komen. Het gaat om mensen die een visum hebben om in ons land te werken of te studeren. De VVD zegt tegen de NOS dat ze nu feitelijk bijna worden opgehaald en vindt dat veel te ver gaan. D66 en CDA zijn juist blij. De politie heeft gereageerd op de arrestatie in een AZC in Zeist. Daar werd een zwangere vrouw die niet wilde luisteren door een agent naar de grond getrokken. Een filmpje daarvan wordt online veel gedeeld. Volgens de politie wist de agent niet dat ze zwanger was. Als hij dat wel geweten had, zou hij het anders hebben aangepakt. En Europese landen kunnen afgewezen asielzoekers makkelijker wegsturen. Ze mogen dan onder strenge voorwaarden naar een aangewezen land buiten Europa worden gestuurd. Terugkeerhubs worden ze genoemd. Dat mag alleen wanneer een land zijn eigen burgers weigert of als er geen diplomatieke banden zijn met een land. Het weer van Weer Online? Vanavond raakt het vrijwel overal bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgenochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Daar kunnen felle buien bij zitten met ook onweer. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Magic.
7: The music is magic.
8: The music is magic.
6: Dit is Magic FM.

0: Bros.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van ethos.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruid valt alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is 11 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic
12: FM. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is vanavond iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie is met veel mensen aanwezig en onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving van het bedrijfspand is ruim afgezet. De McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen gaat onder meer inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens de topman verwachten consumenten steeds meer waar voor hun geld. Met de verandering hoopt McDonald's meer klanten naar de restaurants te trekken. Een van de slachtoffers van een grote zedenzaak in Apeldoorn mag een boek over haar leven gaan uitbrengen. Ook al zijn haar drie zussen daar fel op tegen. Dat heeft de rechter bepaald. Zij en haar zussen groeiden op in een streng gelovig gezin en werden jarenlang seksueel misbruikt door hun vader. Die is daar vorig jaar voor veroordeeld. En verdrietig nieuws uit de Rotterdamse diergade Blijdorp. Die heeft meerdere stokstaartjes laten inslapen. Ze waren kerngezond, maar bepaalde mannetjes zorgden voor grote spanningen en vochten elkaar de groep uit. Blijdorp kon geen andere dierentuin vinden waar de stokstaartjes terecht konden, dus werden ze afgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn eerst nog wat opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen gaat het regenen en soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Magic. The music is magic.
3: The music is magic.
2: Dit is Magic FM.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Het is 12 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
7: FM. Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Magic.

0: is 1 uur. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic. Magic
1: FM. Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven, kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Het is 2:00. Dit is het nieuws op Magic FM. Magic FM.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van opsporing verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.